0: Doha igen patrouwen at je. Hallo.
1: Ja, nu nog daar.
0: Jaha.
1: Ja, uit als nou weet ik niet, maar Masoud Gharahkhani.
0: Ja, ja, dat is lika goed zeggen, dat klart. Zo, ik goed teken dan.
1: Ja, moest dat wat niet meer zo wanskelig.
0: Ja, ja, ja, no, ja, no. Ja, ik wil ikke hjelpe deg i alle fall, det noe helt sikkert. Det absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja. Ja.
0: Og da, dette kanskje et litt nerde spørsmål, da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?